Hamid Mari ne wil knep van de. Moi Hamid Lin ne wil knep van de. Moi Abdelaziz Rami ne wil knep van de.